ekyomutumbi kumakya tunakusinza emisana tunasinzanga obulamu bwaffe bwonna kale yogera na bino